0: Palestijnse actievoerders die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar tegen de middag vrijwillig vertrekken, om 2 uur. Dat hebben ze beslist na overleg met UNIF. De rechter had eerder beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in de gebouwen van de UGent. De politie onderzoekt nu wie dat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers aan de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische veiligheidsdiensten. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëlisch premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Club Brugge-trainer Ivan Liko roept op tot kalmte. We moeten normaal doen, zegt hij. Club kan straks op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op de wedstrijd liggen, aldus Liko. Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Unio doet bij AA Gent. Het is eerst vrij zonnig, later toch wat stapelwolken, maar het wordt al wel 23 graden vandaag. Vanaf vrijdag zomers met veel zonnetemperaturen tussen 25 en 30 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië. In de jaren 90 in Sarajevo, dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Parket wil er niks over zeggen. Alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quintin stuurt geen extra agenten naar de kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quintin krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar tegen de middag vrijwillig vertrekken, om 2:00. Dat hebben ze beslist na overleg met UNIF. De rechter had eerder beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in het gebouw van de UGent. De politie onderzoekt nu wie dat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers aan de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische veiligheidsdiensten. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëlisch premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Club Brugge-trainer Ivan Liko roept op tot kalmte. We moeten normaal doen, zegt hij. Club kan straks op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op de wedstrijd liggen, aldus Liko. Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Unio doet bij AA Gent. Het is eerst vrij zonnig, later toch wat stapelwolken, maar het wordt al wel 23 graden vandaag. Vanaf vrijdag zomers met veel zonnetemperaturen tussen 25 en 30 graden.
4: En wat nu?

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo, dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Parket wil er niks over zeggen, alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quintin stuurt geen extra agenten naar de kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quintin krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar tegen de middag vrijwillig vertrekken, om 2 uur. Dat hebben ze beslist na overleg met UNIF. De rechter had eerder beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in het gebouw van de UGent. De politie onderzoekt nu wie dat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers aan de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische veiligheidsdiensten. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëlisch premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Club Brugge-trainer Ivan Liko roept op tot kalmte. We moeten normaal doen, zegt hij. Club kan straks op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op de wedstrijd liggen, aldus Liko. Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Unio doet bij AA Gent. Het is eerst vrij zonnig, later toch wat stapelwolken, maar het wordt al wel 23 graden vandaag. Vanaf

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo, dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niks over zeggen, alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quintin stuurt geen extra agenten naar de kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quintin krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder trok de korpschef van de Westkust nochtans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar tegen de middag vrijwillig vertrekken, om 2:00. Dat hebben ze beslist na overleg met UNIF. De rechter had eerder beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in de gebouwen van de UGent. De politie onderzoekt nu wie dat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers aan de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische veiligheidsdiensten. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëlisch premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Club Brugge-trainer Ivan Liko roept op tot kalmte. We moeten normaal doen, zegt hij. Club kan straks op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op de wedstrijd liggen, aldus Liko. Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Unió doet bij AA Gent. Het is eerst vrij zonnig, later toch wat stapelwolken, maar het wordt al wel 23 graden vandaag. Vanaf vrijdag zomers met veel zonnetemperaturen tussen 25 en 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het grootste dossier op de distriktsgemeenteraad is officieel bekrachtigd. De raad gaf groen licht voor de definitieve samenwerkingsovereenkomst met groep Sportoase voor de totale vernieuwing van Sportpark De Warande. Het gaat om een historisch grote investering in lokale sportinfrastructuur, waarbij het huidige zwembadcomplex plaatsmaakt voor een hypermoderne, fossielvrije sportsite. Tijdens de zomer blijven heel veel jongeren weg uit de Limburgse jeugdhuizen. Opmerkelijk, want net dan hebben ze meer tijd. Vaak trekken ze op vakantie natuurlijk, gaan ze op kamp of spreken ze af op andere terrasjes. Sommige jeugdhuizen spelen daarop in met een aangepast aanbod, terwijl andere tijdelijk sluiten. Als de zomer begint, wordt het stiller in de Limburgse jeugdhuizen. Dat horen we bijvoorbeeld ook in jeugdhuis XL in Herk de Stad. Het is altijd moeilijk om de jeugd te bereiken in de zomer. Ze zijn met vakantie, ze doen een terrasje ergens anders en jeugdverenigingen gaan op kamp. Omdat het voor het jeugdhuis moeilijk is om een zomerterras op te zetten, kiest het ervoor om 2 weken volledig te sluiten. Die periode benutten ze in Herk de Stad wel voor een grote kuis. De drankbestellingen en het onderhoud gebeuren nog wel door gemeentelijke werkers.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders. Dat blijkt uit een nieuwe apenstaartjarenrapport. Via WhatsApp of andere apps kunnen de ouders dan exact volgen waar hun zoon of dochter op dat moment is. Je hoort onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
5: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders, dus via locatiemonitoring, weten of zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
4: Soms is het ook gewoon puur praktisch om te weten waar ze hun kind moeten ophalen, bijvoorbeeld. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan telefoon, schrijven Amerikaanse media. Na afloop van het telefoontje zou Netanyahu hysterisch gereageerd hebben. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel op tafel gelegd om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran wel nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En de winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden, want als Aston Villa 5e wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. We staan aan het begin van een mooie dag vandaag. Die start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maximaal tot 23 graden. Morgen zomers warm bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders, via WhatsApp bijvoorbeeld. Dat blijkt uit het nieuwe Apenstaartjarenrapport over hoe jongeren media gebruiken. Je hoort onderzoekster Hadewijg van Wijnsbergen.
4: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders dus via locatiemonitoring weten en zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
3: En het kan natuurlijk ook puur praktisch zijn om te zien waar ze de zoon of dochter moeten ophalen. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. Vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het Regia-instituut van de KU Leuven. Onder meer viroloog Mark van Ranst heeft daar zijn labo. Het gaat om toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
3: Van Ranst en Wollands willen in alle openheid meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon over het verdere verloop van hun oorlog tegen Iran. Dat schrijven Amerikaanse media. Sinds 8 april is er een staakt het vuren van kracht, maar vrijwel meteen nadat dat werd afgeklopt zijn de onderhandelingen vastgelopen. In het zeilen behoudt Emma Plasgaard haar 3e plek op het EK in Kroatië. Voor haar nog een Hongaarse en een Amerikaanse, maar aangezien die laatste niet voor een Europese titel kan meedoen, heeft Plasgaard virtueel zilver. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.

Het gaat vandaag niet regenen. Het mooie weer is aangekomen. We gaan geen last hebben van de slippery people. We gaan rechtop blijven. De Talking Heads. Een hele goede morgen.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier.

renovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

kwestie van suggestieve taal. Ik had het niet beter gekund, hè. 10 op 10 voor Karen Young. I need a hot shot. Voor wakker te worden, hè. En ontbijten ook, hè. En een kopje koffie, dat moet er allemaal bij, hè. En een danske eventueel, zo een speciaal danske à la Jacques Vermeire. Want dit is een liedje van een film met Jacques Vermeire uit 1994. Herinnert u zich dat nog, zeg? Hij was de Max.

Jacques Vermeire is weer de zalen aan het afschuimen. Hij houdt meer dan 100 shows, hè, van DTT houten uitverkoop. Dimitri de Tremmerie houten uitverkoop. Je moet niet bang zijn, Ruben van Gucht is er deze keer niet bij. Benny King, stand by me.

Koffie mocht ook, maar dit was de T-set. En Linda, Linda. Van vrijdag tot en met maandag vinden in Halen aan de Corneliusstraat de Rutfeesten plaats. Die beginnen vrijdag met een buurtbarbecue. Zaterdag zorgt een plaatselijke radio voor country dance en treedt de rockcoverband Bandix op. Zondag om 14 uur begint de familienamiddag met animatie voor groot en klein. Vanaf 20 uur laat Sammy Baker de dansbenen losschudden als opwarmer voor de Romeo's. Doe hem de groeten, hè. En maandag om 14 uur wordt het evenement besloten met een Zettersprijskamp. En zondag om 9 uur stap je vanuit het geboortehuis van Jan Bergmans in dienst in zijn voetsporen mee naar het infopunt Toerisme in Scherpenheuvel. Je moet inschrijven via Visit Diest. Maar nou, het is de tribu

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Biscuit en de Roller Boogie. Het liedje was een productie van de producer Raymond Felix. En het toeval wou dat hij ook op de markt stond met fruit, echt waar. En om ons te overtuigen om dit plaatje te draaien, in der tijd bracht hij zo'n grote bak mee van die hele lekkere Leopold druiven. Dat is echt gebeurd, hoor. Whitney Houston, Radio Demerstad, I am your baby tonight.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, dienst.

Het Festival der Vloemingen, de radio- en karaoke-show van Radio Demers, staat met Rod Stewart altijd een moeilijke om mee te zingen, vind ik. Ik heb een gemakkelijkere klaarstaan.

Dromen zijn bedrog van Marco Borsato. En ik heb gelezen dat hij aan zijn comeback aan het werken is. In de maand april overigens was hij al te zien in een VTM-programma. Samen met Sergio, de kok, gaan eten maken in Italië. En misschien moet hij wel comebacken zoals La Estrella in der tijd. Ik heb een comeback gemaakt via Bratislava. Maar ik heb het nooit geloofd, moet ik zeggen. Ik heb die man een paar keer ontmoet, Marco Borsato, en ik kon het niet geloven. Al weet je het nooit hoe iemand in elkaar zit. Dit is ABC, The Poisoned Arrow.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er één. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het 2-jaarlijkse apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. Onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
4: We zien inderdaad dat tieners 5e/6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
3: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. En vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het labo van onder meer viroloog Mark van Ranst, het Rega-instituut van de KU Leuven. Er is sprake van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
3: Zij willen meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd. De kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De ronde van Italië moet het doen met 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. En hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. En tijdens de rit stapte ook Edouard Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro. Rit 12 ook en die start vanmiddag rond 1:15. Rode duivel Jurie Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En die winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Want als Aston Villa 5e wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League. En dan mag het meteen naar de competitiefase. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.

1976, dat is die hete zomer, hè? Elton John met een van zijn lieven. Allee, ja, we kennen het verhaal achteraf, hè, van Elton John. Het was platonisch, hè? Met Kiki Dee in Don't Go Breaking My Heart. En is de zomer nu echt begonnen, ja?

De kanarievogels zijn ook allemaal wakker, hoor ik. Zeg, wat is me dat? Al, au, au, moet ik je wel waarschuwen voor valse profeten. Die, ja, maar die bestaan nog, want dit is er zo één. Max Werner op Radio Demerstad, Rain in May. Dat is dus niet juist.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 904.

50. Of surf naar longinservice.be. Longinservice. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Take On Me van AHA. De TV-Oscar van de week gaat naar de filosoof Maarten Boudry. Dat is een soort van opvolger voor professor Vermeers. Dat was eigenlijk nog een toffere, hè. Zijn er mensen die dat gevolgd hebben de voorbije dagen? Ja, toch, hè? In de afspraak van dinsdag was het heel fijn, hè? Maarten haalde daar een papiertje boven met informatie die de VRT liever niet deelde. Ja, dat is niks nieuws, uiteraard. Zo is er veel, hoor, dat ze liever niet delen. Maar nu was het zo flagrant dat er een onderzoek komt door de minister van Media. Dus ja, nee, dat wordt koelen zonder blazen. Er zijn namelijk belangrijke dingen over allochtone vrienden in ons land die we niet mogen horen. Speciaal, want dat zit hier fijn in elkaar, hoor. Come.

Only Human, ja, ja, echt waar. Er is blijkbaar weer een radiopresentator van een andere zender uiteraard, betrapt op het bezit van kinderporno. That is only human, hè. Ja, kijk. En Duits, hoe zit dat eigenlijk met uw Duits? Is dat nog een beetje in orde, want we gaan in het Duits zingen, hè. Aus bei Mitnachtzeit von Zug gegenüber, hè. Met Peter Orlof op zoek naar een Mädchen.

Happy birthday. Je kan dat vandaag op twee manieren vertalen. Gelukkige verjaardag en vrolijke vogeldag. Want het weer wordt zo mooi dat alle vogels zullen gaan fluiten. En om 20 uur zingt Hans Kools in Den Egger in Scherpenheuvel. Zolang de voorraad strekt. Je zingt toch, hè? Dan is het goed. Zaterdag om 20 uur brengt Maureen Alberg in het Trixo Theater in Hasselt de grootste hits van Tina Turner. Ja, die gaat zeker zingen. Tickets zijn te bekomen via de Facebookpagina. Zeg, hey Tina Turner, dat is niet vanzelfsprekend. En zondag en maandag tussen 2 en 6 opent het wijndomein Barenberg in Schaffen. De deuren voor een wijnproeverij. Gratis toegang. Demerstad. Ook hier is alles gratis. Gratis Radio Demerstad op zijn Frans met Johnny Hallyday. Et pour moi, la vie va commencer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: In de stad. Overal. Voor Vlaams-Brabant en Limburg.

Rudy Carrell met zijn hond, samen een straatje om. Wij zijn thuis, ook aan het hond zitten. Ken je dat? Dat je een hond moet bijhouden? Ik maak er gebruik van om die hond eigentijdser te maken. Als die buiten een plasje gaat maken en die komt weer aan de deur zitten en dan blaft hij om opnieuw binnen te mogen. En dan op dat moment treed ik in actie. Hè. Dan open ik de deur en ik zeg hem, er zijn nog 4 honden voor u. De wachttijd bedraagt 14 minuten. Ja, zo leert hij een hond wat wij mensen ook dagelijks ervaren, hè?

Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19.

0: 0400 98 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
2: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
3: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Radio Demerstad, The Culture Club en Karma Chameleon. Karma, heb je daar veel last van? Dat je denkt dat alles voor u op voorhand bepaald is? Dat iemand het zo gemanipuleerd heeft dat je vanavond asperges eet met nieuwe patatjes en lamskoteletten? Nee, ik geloof dat niet, hè. Nee, want bij ons is het vandaag comfortfood. Dat is ook goed, hè. Dat is zo van alles van de voorbije week bijeengesmeten. En dan kunnen die mannen die karma doen, die kunnen dat allemaal niet bijhouden, hè.

gedaan. Dat is allemaal gedaan. Hè. Maar goed, ik zal nog één bisnummertje doen, omdat u het zo mooi vraagt. Van Paul Harrington en Charlie McGettigan. Wat mannen zijn dat, hè? Kennen die niet meer? Die hebben meegedaan aan het Songfestival en die hebben zelfs gewonnen in 1994. Hoe kunt je dat nu vergeten zijn? The Rock and Roll Kids. Deze Rock and Roll Kid ziet jou morgenochtend weer op Radio Demerstad. Oog in oog vanaf 7 uur. Tot dan.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bijna de helft van de werknemers in ons land vindt de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-expert Acerta. Opvallend, ook de helft van de werknemers geeft toe dat de werkdruk te hoog ligt. Je hoort onderzoeker Christel Minten.
4: De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn op de eerste plaats gebrek aan personeel. Op de tweede plaats gevolgd door de grote variatie aan taken en verantwoordelijkheden. De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het inderdaad moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden.
3: Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er een. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. Onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
5: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
3: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Er zitten op dit moment zo'n 100 Belgen in de regio in Congo die getroffen is door een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus en een kleine 300 in Oeganda, dat zegt Buitenlandse Zaken. Dat raadt af om te reizen naar de 2 getroffen gebieden, want er zijn in die regio's al 132 mensen gestorven door die nieuwe uitbraak. Het gaat om een nieuwe variant waar geen medicatie voor bestaat. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd en de kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden, morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Aangename en vrolijke muziek op de radio. Dit is Demerstad. Ja, ook na het Festival van Vlaanderen. Dankjewel Rudy voor de aangename donderdagochtend 21 mei. Maar het is nu tijd voor de Classics at Work. Welkom in Funky Town.
1: Classics at Work.
0: Ja, en vanaf nu tot 11 uur ook nog verhalen van ondernemers en handelszaken uit Limburg en Vlaams-Brabant. Allemaal verhalen over mensen die risico's durven nemen. En alles wat daarbij komt kijken. En dat moet niet altijd de opening zijn van een koffiebar of van een ijssalon. Alleen neem nu bijvoorbeeld dat meisje deze week in het verhaal op de werkvloer. Dat meisje uit Vilvoorde in Vlaams-Brabant. Ze neemt het risico om een café te openen met gezelschapsspellen. Heel laagdrempelig om terug mensen in contact te brengen. Trouwens, morgenavond wordt op de Sinkse kermis in Averbode Rummy Cup gespeeld, hè? Ja, dat heb ik begrepen. Nee, geen Rudy Cup. Wij staan nu op het speelveld.
2: Classics at Work. Met Dirk Smeets.

0: VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND.
2: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15%

0: 10% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
1: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
1: Actie geldig tot eind mei.
3: Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Vitamine bij Radio Demer staat op donderdag voormiddag. Fijn dat je meeluistert in de wagen, thuis, op de werkvloer. Ja, ja, het is duidelijk, hè? Now is the time. Classics at work, tips, weeks. Ja, Galia in Vilvoorde. Ze heeft een café geopend daar in het Open Startershuis in het centrum van Vilvoorde. Een bordspelcafé, On Board. En ze heeft eigenlijk de bedoeling om mensen weer samen te brengen met zo'n gezelschapsspel. En in haar café heeft ze er nogal wel wat staan, hè?
1: De werkvloer.
0: 56 jaar geleden werd voor de allereerste keer het Pinkpopfestival georganiseerd. Dat is altijd fijn bij Pinksteren, een topaffiche. Maar dit jaar gaat dat door van 19 tot 21 juni. En ik zie dan op de affiche staan The Cure, Suzanne en Freek, Trigger Finger. En om het te testen, weet je dat? 56 jaar geleden, maar dan een jaartje eerder, werd het getest. En toen heette het Picnic. Maar toen was er misschien weinig pop, hè? Ja, en sinds 1970 heet het dus het Pinkpopfestival. It's wonderful, it's wonderful. Yeah.

0: Ja, de mensen moeten ergens beginnen natuurlijk. Hè. Kijk, het eerste festival daar in Geleen, het Picnic Festival. Er zal weinig muziek geweest zijn, denk ik. Hè. Dan het jaar later toch eens iemand op het podium gezet. En dan werd het Pinkpop. En nu na 56 jaar, kijk eens hoe dat evolueert. Hè. Is dat bij u thuis ook zo begonnen met één klein kusje?
1: De werkvloer.
0: De week van de korte keten deze week. Met alle focus op de lokale boeren en de streekproducten. In heel Vlaanderen kan je deze week dingen gaan proeven en dingen gaan ontdekken. Bij aankoop bij de deelnemende winkels ontvang je een unieke code. Hou die goed bij, die is geldig tot 31 mei. En daarmee kan je via de website ook nog kans maken op enkele mooie prijzen. Steun de lokale voedselproducenten en ervaar deze week maar eens die korte keten. Alle informatie staat ook op de website weekvandekorteketen.be.
1: De werkvloer.
0: Geert en Sophie die hebben hun eerste verlengd weekend vlot doorstaan. En nu staan ze al klaar voor een tweede. Nog geen 2-3 weken geleden openden ze de Sint-Jorishoeve in Alken. Terug als een horecazaak. Maar nu heet het brasserie het huis zonder naam. In die historische Sint-Jorishoeve dus. Ja, het is een beschermd gebouw, daterend uit 1844. De bezoekers die kunnen nu genieten van gevarieerde gerechten op de kaart, wijnen en huisgemaakte ijs, ook op het terras bij de komende zomerse dagen. Geert en Sophie, heel veel succes.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets, van 9 tot 11.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the air.

0: Tophit was het in 1989 op de werkvloer bij Radio Demerstad. Tina Turner, hey, bedankt voor het compliment. Hè? Volgend weekend, het Pinksterweekend, is in Averboden feeststemming. Vrijdag om 14:30 dan wordt er een Rummy Cup wedstrijd gespeeld. Eerste kaartje leggen, quizje spelen vrijdagavond. Koersen op zondag en maandag rommelen. Vrijdagavond presenteert VRT-sportjournalist Karel Bertele de Sinkse Quiz. Zondagnamiddag wordt er de Sinkse Koers verreden. Dat is een dorpskoers van 76,5 kilometer met start aan het Sint-Jansplein. En maandag tussen 8:00 's morgens en 18:00 is er op en rond het Sint-Jansplein de Sinkse Rommelmarkt. Zaterdagavond dan is er een retro dansfeest in Den Akker in Rillaar. Online reserveren is daarvoor noodzakelijk en dat doe je via de Facebookpagina van Dinner & Dance. En Pinkstermaandag is er ook nog een straatloop op het Schaluin in Aarschot. Het vertrek is om 14:00 in de namiddag aan de Knoet, dus hou rekening met mogelijk wat verkeershinder.
1: Classics at Work met Dirk Smeets.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven, zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
6: Van Mossel, Van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Charles Aznavour en For Me. For Me, formidabele. Zo gaan we naar 10 uur toe. Zometeen het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant. In 2027, dat is over iets meer dan een half jaar, begint Luxteno aan een heel bijzonder jaar. Het trekt namelijk naar de culturele centra in Vlaanderen met een avondvullend programma met liedjes van Wiltura en liedjes van Charles Aznavour. 19 januari staat hij in Den Egger in Scherpenheuvel. Volgende zaterdag namiddag om 4 uur, dan kan je tot zondagmiddag in Diest op de Boudewijnvest gaan slapen in een tent. Hé, maar dat moet je eens doen. Kom dat eens leren en kom dat eens ervaren. Tent zonder thuis in Diest. Daar gaan we het straks nog over hebben. Het staat trouwens ook in onze agendapagina op www.radiodemerstad.be. Daar vind je alle activiteiten voor het komende Pinksterweekend. The Four Tops en Don't Walk Away.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Begijnendijk wil oppositiepartij samen CD&V voorgoed komaf maken met verkiezingsaffiches. Volgens gemeenteraadslid David Dupont hebben de affiches niet enkel een zware impact op het milieu, maar voor veel bewoners zijn de rommelige aanplakborden een doorn in het oog. Wie wordt hier nu eigenlijk beter van, is de vraag. En inderdaad, er valt iets over te zeggen. Amper anderhalf jaar in deze nieuwe bestuurstermijn zijn de lokale verkiezingen natuurlijk nog ver weg. Niettemin vindt de heer Dupont

0: Oh, het is belangrijk om het voorstel in Begijnendijk ruim op tijd in te dienen, want zo vermijd je achterdocht, want als je dit doet wanneer de nieuwe verkiezingen eraan komt, dan wordt er meteen naar je gekeken, zegt hij. In Sint-Truiden kunnen werkzoekenden in de zorg terecht bij de jobmarkt van het zorgbedrijf wat onlangs werd georganiseerd. Het zorgbedrijf zoekt medewerkers voor 2 woonzorgcentra, een kinderopvang en voor thuisverpleging. Iedereen was welkom, maar er zijn ook heel wat scholen aangeschreven en uitgenodigd om leerlingen warm te maken voor een toekomstige job in de zorgsector. Want ja, het blijft een probleem. In elk geval zoekt het zorgbedrijf Sint-Truiden nog dringend personeel voor de woonzorgcentra, kinderopvang, thuisverpleging en zo verder.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: De politie van Puur Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn 3 kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed. Dat zijn tussen de 10 en de 15 pintjes toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was eerder al medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Bijna de helft van de werkgevers geeft toe dat de druk op de werkvloer te hoog is. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-expert Acerta. Werkgevers en werknemers zitten daar op één lijn, ziet onderzoekster Christel Minte.
3: De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden. En door gebrek aan voldoende personeel wordt dan aan collega's gevraagd om extra taken op te nemen.
2: In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. En het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.

0: De eerste grote hit die ze had in Vlaanderen. De zomer 1985 was dat. I'll Never Be. Maria, Magdalena en Sandra. Ik ben Dirk, goedemorgen.
1: Classics at work.
0: We hebben het er deze week al ruimschoots over gehad. De week van de korte keten. Dat is nog tot aanstaande zondag. Met alle focus op de lokale boeren en de streekproducten. Ja, denk maar eens aan de aardappelen die vanavond op ons bord liggen. De groenten en het vlees. Het kan misschien allemaal komen uit de korte keten. We moeten de boeren blij maken deze week. Maar ook de mensen die van gezelschapsspellen houden hebben we al geprobeerd blij te maken. En de fans van de Beatles. Want in 2027 zou het Beatle Museum in Londen opengaan. We gaan daar meer over vernemen in de komende weken. Maar je hoort het hier op de werkvloer. Ja, en zo denk ik zelfs, hè, dat we eerder naar een gelukkige week gaan.
2: Hey.

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

0: naast me.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen.

0: De week van de korte keten. Ja, dat zou wel eens de gelukkigste week van het jaar kunnen worden, als ik het allemaal zo begrijp, hè. De koffiepauze mag beginnen, jongens. Michael Jackson komt eraan, de radio's, UB40, de Manhattans, Kiss and Say Goodbye. Dit was Viola Wills uit het einde van de jaren 70.
1: Classics at work.
2: Dirk Smits, van 9 tot 11.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today.

0: Muziek van UB40. Het is bijna 10:30, Radio Demerstad. En de Classics at Work op donderdag voormiddag. Fijn dat je meeluistert en dat je ook meezingt. En morgen kan dat, hè? Het is Meezing Vrijdag morgen op de werkvloer. Radio Demerstad in de wagen, thuis of gewoon in het atelier. Zeg, ik had het net over slapen in een tent. Hè? Het komende Pinksterweekend. Wel, vanaf zaterdagnamiddag 4 uur tot zondagmiddag 12 uur... kan je in de Samentuin aan de Boudewijnvest in Diest... daar kan je gaan slapen in een tent. Je moet dat eens doen, hè? Je moet dat eens ervaren. Je moet dat leren hoe dat gebeurt. Tent zonder thuis, zo heet het evenement... En dat is dus het komende Pinksterweekend. Zaterdag is dan met iedereen samen picknicken. Nadien is er live muziek. Zondagmorgen om 9 uur samen ontbijten. 10:30 wat animatie voor de kinderen. En om 11 uur een vredesdans. En dan om 12 uur kan de tent afgebroken worden. Wat een fijn weekend zou dat kunnen worden. Tent zonder thuis. En dat aan de Boudewijnvest in Diest. Op de stadswebsite vind je alle informatie daarover. Het komende Pinksterweekend, ja, en het gaat mooi weer worden. Dat gaat dus echt wel aangenaam zijn. We gaan naar 1979 in de Classics at Work vandaag. Het allereerste liedje in de popgeschiedenis waar een rap in gebruikt werd. Dat was deze hit van de Sugar Hill Gang. Luister eens, The Rapper's Delight.
1: I said, hey,

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Muziek uit het begin van de 90s. Ja, de familie Peters en de familie Mossuzen waren toen nog samen bij de radio's en Walking the Thin Line. Radio Demerstad, in de wagen, thuis op de werkvloer, 31 mei. Dan is er het concert van de Lage Landen in het depot in Leuven aan het station. Dat betekent een hele avond muziek uit Nederland en Vlaanderen. Er zijn optredens van Nol Havens, dat is de zanger van VOF De Kunst, van Henk Westbroek, de zanger van Het Goede Doel, en Erik Meesie. En al die grote hits van toen, die zullen die avond nog eens herklinken. Het is een beetje zoals nu, hè, de radio's en Nazilia. We zitten in het midden van de Lage Landen.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
3: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Millie's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
4: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

De Amazing Vrijdag, morgen tussen 9 en 11 op de werkvloer. Lay Back in the Arms of Someone, Smokey uit 1977. Zometeen een aperitiefje met Kurt tussen 11 en 12. Patrick van Laar is er met Lunchradio tussen 12 en 2. Het wordt een hele fijne donderdag. Radio Demerstad. Graag tot morgen.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Tieltwingen groeit 1 op 6 schoolkinderen op met een andere thuistaal dan het Nederlands, blijkt uit cijfers die het gemeentebestuur zelf bekend maakt. Om de kennis van de landstaal te versterken, verdeelde Tieltwingen onlangs taalrugzakjes in 4 basisscholen. In zo'n taalrugzakje zitten 2 leesboekjes en 3 taalspelletjes die kinderen met een taalachterstand mee naar huis mogen nemen. Zo kunnen ze ook thuis hun kennis van het Nederlands spelenderwijs bijspijkeren. Het is vooral na een lange zomervakantie dat leerkrachten een duidelijke achteruitgang van de taalkennis merken. Hoe vroeger die achteruitgang ontstaat, hoe moeilijker het wordt om de kloof te dichten. Sint-Truiden wil zijn traditionele fruitreuzen opnieuw zichtbaar maken in het straatbeeld. Het lokaal bestuur heeft daarvoor een nieuw reuzenbeleid uitgewerkt dat tussen 2026 en 2028 stap voor stap wordt uitgerold. De focus ligt op het behoud van erfgoed, herwaardering van de bestaande reuzen en het betrekken van vrijwilligers en verenigingen. Maar zoals gezegd, de uitvoering van het project verloopt dus gefaseerd tussen 2026 en 2028. Volgens Sint-Truiden moet de nadrukkelijke inzet op vrijwilligers en samenwerking ervoor zorgen dat het project financieel haalbaar blijft en dat het breed gedragen wordt.

0: Geboord.
1: Demerstad, wereldnieuws.
2: Rond deze tijd start in Marknesse in het noorden van Nederland de jaarlijkse NAVO-oefening. Het gaat dit jaar om een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
3: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaat, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
2: Dieseltanken wordt weer een beetje goedkoper. De prijs voor een liter daalt ze morgen met 5 cent. Je betaalt dan nog maximaal €2,14 voor een liter aan de pomp. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. In april bereikte de dieselprijs nog een record, net geen €2,5 per liter. De politie van Puur-Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn 3 kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was al eerder medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Het is vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.

nog een heel klein beetje geduld. En dan is het weekend er inderdaad vandaag, donderdag 21 mei. En we begonnen vandaag met zo'n typische weekendplaat. Disco-muziek van The Emotions. Zij waren destijds het achtergrondkoortje van Earth, Wind and Fire. En dat waren ze met Best of My Love. Goedemorgen. In dit uur Lionel Richie, de Kreuners. En ik heb de Kings.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
6: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Ja, ik was er deze ochtend nog niet helemaal uit. Kies ik voor die Operation Coup de Poing of kiezen we voor Lena vandaag op deze donderdag wel. Het is het laatste geworden. Lena, dat waren de twee Belgen hier bij Radio Nemerstad. En dit is Len Ritchie met I'm Stuck on You.
1: Aperitief met Kurt Buitens.

Fleetwood Mac en Big Love bij Radio Demerstad, waar anders. Is van zaterdag 23 tot met maandag 25 mei, telkens van 12 tot 7. Dan wordt op het domein Bekhaf in Aarschot voor kinderen tot 13 jaar het Springkastelenfestival georganiseerd. En daar is er gratis toegang voor de begeleiders. Radio Demerstad, Patrick Juvet komt eraan met Lady Night. Na dit hier van Walter Kootaerts en zijn keuners.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is hem. Radio.

Het was een van de vele hits van Tavern Strand Darby. Sign Your Name was er zo eentje. En ook deze Dance Little Sister. En u hebt dat misschien wel gedaan op de muziek van Tavern Strand Darby. Wij gaan dat in elk geval wel de komende minuten doen met Blondie. Deze The Tide Is High.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Actie geldig tot eind mei.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 60.

Straks om 12 uur gaat u lunchen. Wel, eet u dan wel smakelijk. En wij maken een afspraak vanmorgen ook dan weer tussen 11 en 12. Een nieuwe aperitief met onder meer uiteraard het aperitief van de week. Dat doen we telkens malen op vrijdag. Ik laat u vandaag met onder meer dit hier Mike Rutherford en zijn mechanics. Mike Rutherford destijds deel uitmakend van Genesis. En eerst hier nog eens met die Silent Running. Tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Marknesse, dat is in het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
4: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
3: Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is nog altijd op de vlucht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
5: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar het is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
3: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. De Michelin-gids schrapt haar groene ster. Dat was een erkenning voor restaurants die inzetten op duurzaamheid. Maar Michelin vindt dat in de praktijk te moeilijk te controleren. Opvallend, want 2 weken geleden deelde Michelin nog 3 groene sterren uit aan restaurants. Zij zijn die dus al na een dikke maand weer kwijt. Rond deze tijd wordt de Belgische film Coward getoond op het filmfestival van Cannes aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. Filmjournaliste Aagje van Tomme vanuit de cinemazaal in Cannes.
6: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
3: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: The Traveling Wilburys, dat waren George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne en Bob Dylan. Met z'n allen maakten ze deze hit Handle With Care. En dat hebben we inderdaad allemaal goed begrepen. En dat is ook hetgeen wat we van nu tot 2 uur gaan doen met u.
1: De middag.
2: Van 12 tot 2 met Patrick van Maar.
0: Tweede nummer heet Mooie Vrouwen.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
5: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort. De

Heel even dacht deze Jack Jersey dat hij de nieuwe Elvis Presley zou worden, maar hij had al snel door dat die man niet te evenaren was. En dan begon hij maar voor zijn eigen rekening, laat ons zeggen, in hetzelfde genre. En hij scoorde ook een aantal grote hits, vooral dan in Nederland en bij ons in Vlaanderen. Papa was a poor man. Dat papa een arme zakker is, daar kan je niet veel aan doen. Maar als je schoonvader niks heeft, dat heb je zelf gekozen. Oude uitdrukking op zijn Vlaams, als het ware. Wat rust op de radio, die krijgen we van Holly Johnson. You're a

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben een Andy Meister.

Wandel met Fats Domino in 1957. Of houdt u meer van runnen, van lopen? Wel, dat kan. Aanstaande zaterdag 23 mei is het dan. Kan je deelnemen aan de Sinkster Run van 5 of 10 kilometer met start op het Sint-Jansplein in Averbode. Daar zijn dan de Sinkse feesten bezig. Deelnemers van 10 kilometer beginnen eraan om 14 uur en die van 5 kilometer om 15:15. Voor de kleinste is er om 16 uur een kids run van 400 meter of 1.

0: iedereen goed opgelet.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be. Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.

Dat is misschien nog eens een idee, hè? Naar het strand gaan. Vamos a la playa. Dat was Rigera met een zomerhit uit 1983. Ondertussen hebt u de gekke kikker op de achtergrond waarschijnlijk ook al gehoord. En dat is dan het begin van Larger Than Life. Een hit die de Backstreet Boys scoorde in 1999.

We doen dat met regelmaat van de klok. Vandaag was dat Sam Cooke en de Chain Gang. De tiener Fransje Hermans kan door een bizar ongeluk niet meer verstaanbaar praten en alleen zijn rechterarm bewegen. Roekeloze Joe Speedboat sluit vriendschap met hem. En dan begint de zebrafilm Joe Speedboat. Die draait morgen 22 mei om 20 uur in Cinema Paradiso in Diest. Bestellen van de tickets gebeurt online of via Den Amer.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Komt er een einde aan de koopjesperiodes in januari en juli? Dat is de vraag nu de Raad van State verschillende boetes vernietigt. Drie kledingwinkels hadden die gekregen omdat ze de term solde gebruikten buiten de officiële periode. En dat is volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
4: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
3: Het is belangrijk om SOAS zo snel mogelijk te behandelen, want op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Maar hij is dus nog altijd op de vlucht. In Marknesse, dat is het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgde daar.
5: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaat, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
3: In Cannes wordt op dit moment de Belgische film Coward getoond op het filmfestival aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op een prestigieuze gouden palm. We hoorden filmjournaliste Aagje van Tomme vlak voor de film starten vanuit de cinemazaal.
6: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
3: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.

Madonna en True Blue, de Queen of Pop, stond de afgelopen jaren meer in de schijnwerpers vanwege haar gebruik van botox en fillers. Maar dat is gestopt toen ze haar 38 jaar jongere vriend Akim Morris tegenkwam. Die man zei, ik neem je wel zoals je bent, stop er nu maar mee. En de Queen of Pop heeft één keer in haar leven geluisterd. Goedemiddag.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Frankie Valli en de titeltrack uit de film Grease. Een film die vooral populair werd door zijn muziek. Film die uit 1978 stamt. Zijn er nog postzegelverzamelaars op dit ogenblik aan de radio? En die hebben zin om nog wat te gaan ruilen? Wel, volgende zondag is het weer zover. 24 mei tussen 9 uur en 11.30 uur komt de postzegelkring Germinal Beringen samen in de parochiezaal van Korspel Beverlo. Iedere postzegelverzamelaar is daar gratis uitgenodigd.

Hasta luego.

0: Winnaars van het Songfestival 1985. Dat was Bobby Sax, een Noors duo. Hanne Kroo en ook Elisabeth was erbij. Ze wonnen dat Songfestival met het nummer La Det Swingen. Zo zongen ze tenminste origineel. En later kwam er ook nog de Engelse versie Let It Swing, die we hier vandaag hoorden. Eerder deze week hadden we het al eens over Boney M. Wel, dit is nog een nummer van hem.
1: Do you want a bump?

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nee, dit is niet eerlijk. Dit hebben ze met opzet gedaan. Een nummer in het Duits dat ik in het Duits moet afkondigen. Mijn Duits is helaas niet zo goed. Helene Fischer was dat met Atemloos durch die Nacht. En ik hoop dat dat goed uitgesproken is.

Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

En Beautiful Noise. Ik hoop dat het geluid dat uit uw radio gekomen is de afgelopen twee uur oké was. En dat u tevreden bent geweest. Ik hoop het. En dan kunnen wij morgen weer terugkomen voor de laatste aflevering van de middag deze week. Tot dan!

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Op maandag 8 juni zwaait zwembad De Warande in Diest uitzonderlijk de deuren open voor de hondjes. Want vlak voor het jaarlijks onderhoud mag de viervoeter zich uitleven in het peuter- en recreatiebad. Jawel, tussen 9 en 13 uur duiken telkens maximaal 5 hondjes een half uur lang het water in. Je moet je daar wel voor inschrijven, of je moet je hond daarvoor inschrijven, en dat kan via een formulier op diest.be. Het Sint-Martenplein in Sint-Truiden wordt deze zomer gedeeltelijk autovrij gemaakt. Van 26 juni tot en met 6 september test de stad Sint-Truiden een tijdelijke inrichting met meer ruimte voor voetgangers, terrassen en ontmoeting. Met de proefopstelling wil Sint-Truiden nagaan hoe het plein kan functioneren als verblijfsruimte in het stadscentrum. Tijdens en na de testperiode evalueert de stad verschillende aspecten, waaronder het gebruik van het plein, de impact op mobiliteit en de invloed op handel en horeca. De stad informeert bewoners en handelaars vooraf over de tijdelijke verkeersregeling en de praktische afspraken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Andere landen investeren een pak minder in ons land. Het aantal buitenlandse investeringen daalde vorig jaar met 11% naar het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Het is een algemene tendens in Europa door de geopolitieke spanningen, de importtarieven en de hoge energieprijzen. Maar de daling is bij ons wel groter dan gemiddeld. Er werden dan wel meer jobs gecreëerd. Komt er een einde aan de koopjes? De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van winkels die solden organiseerden buiten de officiële soldenperiodes in januari en juli. De boetes zijn volgens de Raad van State in strijd met het Europese recht. De vraag is nu of er nog andere winkels gaan volgen en of de huidige regels rond de solden dan nog houdbaar zijn. Zo'n 4 op de 10 Belgen hebben moeite om op het einde van de maand rond te komen. Concreet gaat het om net geen 38%, dat is 6% minder dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit overheidscijfers. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is wel zeer tevreden met zijn financiële situatie. De Nederlandse archeoloog die mogelijk het skelet ontdekte van de historische Franse musketier D'Artagnan is gisteren opgepakt. Hij weigerde om de botresten en 2 tanden aan de gemeente Maastricht te geven, omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Vanochtend gaf hij ze uiteindelijk toch af. Het DNA-onderzoek moet ook nog bevestigen of het wel om echte resten van D'Artagnan gaat. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Nacht, Ons en Nibel en The Beats of Love. 1 maand voordat de officiële zomer gaat beginnen van 2026. Zeer fijne donderdagmiddag. Welkom bij Demerstad voor 2 uur lang deze aflevering van...
1: Met Tony Verhagen.
0: Wees welkom.

0: ICT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Zet je huis.

VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Terug met de voetjes op de grond met Curio City, Kill the Cat en Down to Earth. En vrijdag 22 mei om 13 uur wordt in de feesttent op het Sint-Jansplein in Averbode een Rummikub-wedstrijd georganiseerd. De deelname is gratis. En zaterdag de 23e om 18:30 dan organiseert Dinner and Dance in Den Akker in Rillaar een retro-dansfeest gecombineerd met dinner. Online reserveren is noodzakelijk via Dinner and Dance. En dit is Gala. My love.

0: Progat uit de jaren 60 en Calola Vita.
1: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
0: Morgen vrijdag is het droog en vaak zonnig met in de namiddag enkele stapelwolken. Het wordt nog wat warmer met maxima van 23 in de Ardense toppen en aan zee en tot 27 graden in de Kempen. De wind waait zwak uit het zuiden tot zuidoosten of uit veranderlijke richtingen. Aan zee ontwikkelt er zich nog in de namiddag een zeebries uit het noordoosten. En vandaag is het dus droog met aanvankelijk brede opklaringen en later in het binnenland meer stapelwolken. Aan zee, daar is het zonnig. Het wordt dus nog warmer met maxima van 19 graden in de Ardennen. Aan zee zelfs 22 à 23 graden in het centrum. En de wind waait meestal zwak uit veranderlijke richtingen. Aan zee ontwikkelt er zich nog in de loop van de namiddag een zwakke tot matige zeebries uit noord tot noordwest. Vanavond en komende nacht dan wordt het dus licht bewolkt tot helder. De minima die liggen daar tussen 6 en 12 graden. Of in de grote stedelijke gebieden iets meer. De wind is zwak en veranderlijk.
1: Is dit het weer wat je had besteld? Wat Tony net heeft verteld?
0: Vandaag wordt ons weer bepaald door een hoge drukzone boven Centraal-Europa en wordt de maritieme lucht over onze streken verder gestabiliseerd. Morgen en zaterdag dan wordt dus met een zuidelijker en later zuidoostelijke stroming drogere en warmere lucht naar ons land opgestuurd. Dat zullen we dus voelen aan de temperaturen. Ze gaan lichtjes omhoog. 25 naar 26, 27, 28. En volgende week dinsdag kan jij genieten van een graadje of 29.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

als de temperaturen een tikkeltje hoger gaan, wel, dan gaan de zomerhitjes ook buiten komen. Zoals Billy Ocean en Caribbean Queen. Het is 21 mei, dag 141 van dit jaar. En in 1908, door een verkeerde wissel, rijdt een trein bij Kontig in op een stilstaande reizigerstrein. Met als gevolg 40 doden en 320 gewonden.

0: Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

De oorspronkelijke titel was Painted Black, maar door een fout van de platenmaatschappij Decca werd de titel van het nummer op de eerste single met een komma gespeld. Op latere uitgaven, zoals de vinylsingle en de cd-single uit 1990 en die diverse compilatiealbums, wordt de oorspronkelijke titel zonder komma aangehouden. Dit waren de Rolling Stones. In dit uur hoor je zometeen nog Bananarama, maar eerst Lisa Stansfield.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het grootste dossier op de distriktsgemeenteraad is officieel bekrachtigd. De raad gaf groen licht voor de definitieve samenwerkingsovereenkomst met groep Sportoase voor de totale vernieuwing van Sportpark De Warande. Het gaat om een historisch grote investering in lokale sportinfrastructuur, waarbij het huidige zwembadcomplex plaatsmaakt voor een hypermoderne, fossielvrije sportsite. Tijdens de zomer blijven heel veel jongeren weg uit de Limburgse jeugdhuizen. Opmerkelijk, want net dan hebben ze meer tijd. Vaak trekken ze op vakantie natuurlijk, gaan ze op kamp of spreken ze af op andere terrasjes. Sommige jeugdhuizen spelen daarop in met een aangepast aanbod, terwijl andere tijdelijk sluiten. Als de zomer begint, wordt het stiller in de Limburgse jeugdhuizen. Dat horen we bijvoorbeeld ook in jeugdhuis XL in Herk de Stad. Het is altijd moeilijk om de jeugd te bereiken in de zomer. Ze zijn met vakantie, ze doen een terrasje ergens anders en jeugdverenigingen gaan op kamp. Omdat het voor het jeugdhuis moeilijk is om een zomerterras op te zetten, kiest het ervoor om 2 weken volledig te sluiten. Die periode benutten ze in Herk de Stad wel voor een grote kuis. De drankbestellingen en het onderhoud gebeuren nog wel door gemeentelijke werkers.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Net geen 38% van de Belgen heeft op het einde van de maand moeite om rond te komen. Dat aantal daalt wel met 6% tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is dan weer zeer tevreden met zijn financiële situatie. De 7 Belgen die op de hulpvloot voor Gaza zaten en door Israël opgepakt werden, vliegen normaal gezien vandaag nog naar Istanbul in Turkije, om vandaar dan terug te keren naar ons land. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine hield deze week tientallen boten met hulpgoederen voor Gaza tegen en ze pakte 428 activisten op. Die werden hard aangepakt, waardoor verschillende landen de Israëlische ambassadeurs op het matje riepen. Ook ons land deed dat al. En Sporting Hasselt of de Spors mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal, omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen problemen en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog bij 23 graden. Morgen veel zon en tot 26 graden. Zaterdag wat meer wolken. Zondag begint grijs, later zon. En maandag volop zon. Het wordt warm, maximaal rond 28 graden.

Jonas laat even weten, de muziek vond ik maar niks van CC Top, maar die vrouwen en die auto, die mochten er wel zijn. Het was Gimme All Your Loving in deel 2 van Tussenader Digitaal hier bij Demerstad. Een fijne donderdagmiddag en welkom voor de mooiste classics. En in zijn berichtje laat hij weten dat hij grote fan is van Graspop. Ja, dan kan ik het best begrijpen dat je geen grote fan bent van CC Top. Maar toch bedankt voor je berichtje. Dit is Mary Hopkins.

0: huiswerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
1: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
6: Op zoek naar een fietsmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

0: En deze drie classics worden vandaag onze koffiehits.
1: Die dansschoenen kan je iedere vrijdag en zaterdagavond aandoen vanaf 8 uur tijdens de partytrain bij Demerstad. En de koffiehits van vandaag zijn de Gypsy Kings, Bamboleo, Simon Says van 1910 Fruit Company en Whitney Houston met All at Once.

0: Ze worden hier bij het Emerstad allemaal goed bewaard in het weeshuis van de hits All At Once van Whitney Houston. En vandaag is Leo Sayre 78 geworden. Hippie poera voor al die jarigen van vandaag.
1: Hij vond weer bij oma op de zolder een plaatje met een gaatje.

Gerard Hugh Sayre, oftewel Leo Sayre, wordt 78. John Dalton van de Kings, die wordt er 83. En bij de Isley Brothers, Ronald Isley, 85. Ook Dead or Alive is Tim Lever, 65 geworden. En Gauthier, die wordt vandaag 46. Gelukkige

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens en Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Bij deze, mocht ik het nog niet gemeld hebben, you look wonderful tonight. Alhoewel, het is nog maar middag, maar geen probleem. We trekken toch naar de avond toe, zometeen met de spits tussen 4 en 6 met Gunter Schepers. En ook hij neemt je mee met de mooiste classics bij jou in de wagen of in de huiskamer, waar je ook maar wilt. En morgenmiddag zijn wij er weer voor een nieuwe aflevering. Heb jij nog wat te melden, stuur het onze richting uit naar info@radiotemerstad.be. En ik heb zometeen Sing Sing nog van Lester en Dan Wood, maar eerst terug naar de jaren 70 met Status Quo, Whatever You Want.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Begijnendijk wil oppositiepartij samen CD&V voorgoed komaf maken met verkiezingsaffiches. Volgens gemeenteraadslid David Dupont hebben de affiches niet enkel een zware impact op het milieu, maar voor veel bewoners zijn de rommelige aanplakborden een doorn in het oog. Wie wordt hier nu eigenlijk beter van, is de vraag. En inderdaad, er valt iets over te zeggen. Amper anderhalf jaar in deze nieuwe bestuurstermijn zijn de lokale verkiezingen natuurlijk nog ver weg. Niettemin vindt de heer Dupont het belangrijk om het voorstel in Begijnendijk ruim op tijd in te dienen, want zo vermijd je achterdocht, want als je dit doet wanneer de nieuwe verkiezingen eraan komt, dan wordt er meteen naar je gekeken, zegt hij. In Sint-Truiden kunnen werkzoekenden in de zorg terecht bij de jobmarkt van het zorgbedrijf wat onlangs werd georganiseerd. Het zorgbedrijf zoekt medewerkers voor 2 woonzorgcentra, een kinderopvang en voor thuisverpleging. Iedereen was welkom, maar er zijn ook heel wat scholen aangeschreven en uitgenodigd om leerlingen warm te maken voor een toekomstige job in de zorgsector. Want ja, het blijft een probleem. In elk geval zoekt het zorgbedrijf Sint-Truiden nog dringend personeel voor de woonzorgcentra, kinderopvang, thuisverpleging en zo verder.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De Vlaamse overheid houdt op dit moment een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze veel meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: De kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
4: De controles duren nog enkele weken. Het zonderlijk moment in het Russische parlement. Daar heeft een belangrijk parlementslid zich openlijk tegen president Poetin gekeerd. Zoiets was jarenlang ondenkbaar. Zo riep de man op om de oorlog in Oekraïne te stoppen, omdat de Russische economie op de rand van de afgrond staat. Zijn uithaal is geen toeval. Er komen parlementsverkiezingen aan in Rusland en de populariteit van Poetin daalt. Greet Minne en Sofia Kostoulas zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland-Garros. Ze verloren allebei hun derde en laatste kwalificatiewedstrijd in 2 sets. Minne van een Egyptische, Kostoulas van een Chinese. Zo staan er maar 2 Belgen op het hoofdtoernooi bij de vrouwen in Parijs. Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot wel 30 graden.

0: East End Boys en West End Girls, dat blijft toch een geweldig nummer van de Pet Shop Boys.
1: De Spits op Demerstad met Gunter Schepers.
0: Amai, zeg dat weer. Goedemiddag, wees welkom.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85.

vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

En John Travolta die heeft trouwens voor groot nieuws gezorgd op het filmfestival van Cannes, nog niet zo lang geleden. Hij stond in de schijnwerpers vanwege zijn regiedebuut. Heeft dat fantastisch gedaan. Heeft ook een prestigieuze eregouden palm gewonnen. 72 jaar ondertussen. Maar nog altijd ja, in optima forma, die John Travolta. Yeah.

I'm on fire. Als je altijd een fan geweest bent van Rob de Nijs, is ondertussen 1 jaar overleden. Dan raad ik je aan om het Instagram-kanaal van zijn vrouw, van Jet de Nijs, te volgen. Want zij staat tegenwoordig wel volop in de belangstelling vanwege haar openhartige updates over het leven na het verlies van haar man, van Rob de Nijs. Voor ons een goede gelegenheid om nog eens een van zijn grote hits boven te halen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Het zal ondertussen wel duidelijk zijn dat we een heel mooi weekend, vooral wat het weer betreft, voor de boeg hebben. En er is ook veel te beleven omwille van het verlengde Pinksterweekend. Zondag en maandag bijvoorbeeld, tussen 2 en 6, dan opent Wijndomein Barenberg. Dat is in Schaffen de deuren voor een wijnproeverij. Zo lekker, de toegang is volledig gratis. Onze Frits heeft alles netjes genoteerd in de weekend- en weekkalender op onze website. Je weet waar je moet zijn. Radiodemerstad.nl

La la la, Cool and the Gang. We hebben hier in onze archieven een rariteitje gevonden. Het is een live single van de BZN. Het is geen eigen compositie. Een soort van medley van allemaal Mexicaanse liedjes. En het heet dan ook Mexican Night. We gaan er naar luisteren.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op de vriendenkringwaanrode.be.
6: Dit is hem. Classic Hits.

Ons Evelientje, ja, zo heet ze. Evelyn Champagne King, daarnet op de radio. Fantastisch nummer, die Shame. We kennen hem allemaal van televisie, de wereldberoemde dierenarts Dr. Pol. Dat is een geweldige vente. 83 jaar is hij ondertussen en hij was onlangs op bezoek in Ham samen met zijn zoon en zijn vrouw. Bezocht hij daar het tuincentrum Floralux, waar hij zijn eigen dierenvoeding verkoopt. Hij heeft een toespraak gedaan en zo'n 100 mensen ontvangen voor een gesprekje. Hij zei zelf van, ik ben toch geen rockster, ik ben gewoon een dierenarts. Maar wel een hele bekende. Ach ja, Dr. Pol, come on, let's groove.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalde het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu onderweg naar Turkije, van waar ze terugkeren naar ons land. Er kwam veel kritiek vanuit meerdere landen na beelden waarop te zien was hoe de actievoerders hardhandig werden aangepakt. De Vlaamse overheid houdt een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Die kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
3: De controles duren enkele weken. Binnen de federale regering blijft er discussie over de centenindex. Daar wordt straks over gestemd. Coalitiepartner CD&V zal voorstemmen, maar blijft zich ook wel verzetten. Zo ziet CD&V-kamerfractieleider Nawal Farie wel iets in een alternatief voorstel van de werkgevers en werknemers, de zogenaamde groep van 10.
5: We zien vandaag dat het sociaal overleg doet wat het al jarenlang moet doen. Namelijk een akkoord maken waar zowel werkgevers en werknemers zich in kunnen terugvinden. En het sociaal overleg is de brug tussen de beslissingen die wij hier maken en de directe impact op een ander leven. Geef het alternatief een eerlijke kans.
3: Maar premier Bart De Wever van N-VA wil er niet van weten. Hij ziet 3 problemen waardoor het voorstel volgens hem niet interessant is. De stoffelijke resten van Céline Kremer zijn eindelijk thuis bij haar familie in de buurt van Luik. Dat meldt haar zus op sociale media. Kremer was 31 toen ze 3 jaar geleden verdween in Tasmanië. Begin dit jaar vond een wandelaar daar botten en tanden, niet ver van waar ze verdween. Later bleek het effectief om Kremer te gaan. Wellicht ging ze tijdens een wandeling van het pad af, verdwaalde ze en vond ze de weg niet meer terug. Sporting Hasselt of De Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal. Omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen probleem en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.

0: kan daar uitstekend op dansen, op dit nummer. Een echte boogie, fantastisch. Gloria Gaynor, jaren 70 muziek, Never Can Say Goodbye.
1: Met Gunther, door de spits.
0: Welkom bij ons in de spits, tot 6 uur vanavond zijn we hier nog samen met heel wat leuke muziek. Dit vind ik nog altijd een van de beste nummers aller tijden. Het is Brian Ferry samen met zijn band Roxy Music.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtopdocenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Ja, natuurlijk hebben we weer flink meegezongen met dat nummer van Toto Africa. En nu onze stemmen toch opgewarmd zijn. Ah wel, nog eentje erbovenop. Deze kunnen we ook allemaal meebrullen, want het is Wim Soetaar.

die stemmen, het is toch geweldig. Le Papi, zeer plezante muziek. En weet je wat ook plezant is? Het Springkastelenfestival, dat wordt dit weekend van zaterdag tot en met maandag, telkens van 12 tot 7 op het domein Bekaf in Aarschot georganiseerd voor kinderen tot 13 jaar. Wij mogen dus niet meedoen. De toegang is gratis, ook voor de begeleiders. Je kan het allemaal nalezen, onze Frits heeft het genoteerd. In de weekend- en weekkalenders op onze website. Gewoon op radiodeverstad.be.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Once in My Life, dit was Stevie Wonder. Ten CC, dat is een zeer grote groep. Ze maakte in 1983 het nummer Feel the Love. Je hoort het al op de achtergrond. Godly and Cream, die hadden Ten CC in 1976 met veel ruzie verlaten om als duo verder te gaan. En zo begin jaren 80 waren die Godly and Cream uitgegroeid tot de absolute topregisseurs van de videoclipwereld. Ze hebben onder meer clips gemaakt voor Duran Duran en voor de Police. En dan waren er de heren van Ten CC, begin jaren 80, met Feel the Love. Die hadden dan een videoclip nodig en ze hebben noodgedwongen hun oude rivalen moeten inhuren. Het zorgde voor een ongemakkelijke, maar wel historisch grappige gedeeltelijke reunie. Ten CC, Feel the Love, geniet er maar.

Ze komen bij Waze, de navigatie-app, met een zeer interessante update. Want ze waarschuwen voortaan wanneer een ziekenwagen of de brandweer nadert. Dan krijg je zo'n berichtje op je scherm. Dat is toch een goede zaak. Alles voor de verkeersveiligheid. Wij van Demerstad, we zijn er zeker voor te vinden. Laat dat duidelijk zijn. En verder spelen we de hele dag door. Muziek van grote namen. Laat het ons zo stellen. Boudewijn de Groot komt eraan. Dat is Van Madness. Dit is Our House.

0: Uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weiger-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weiger-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

zo'n stem dat hij heeft, Boudewijn de Groot. Hij ging trouwens vreemd in 1974, wat tekstschrijver betreft. Hè. Normaal werd de muziek altijd geschreven, de teksten, door Lennart Nijg. Maar dat nummer van daarnet, die Ik ben ik, werd geschreven door Ruud Engelander. En ze hebben nog wel meer samengewerkt. Ja, Boudewijn de Groot, dat is altijd goede muziek, hè?

Smith en McNeil. Wij zeggen inderdaad hallo tegen Willem de Groot. Want dat is de man die je hoort na de nieuwsupdate van 6 uur. Morgen is er weer een avondspits. Om 1 uur of 4, dat is al de laatste voor deze week. Het gaat weer af, hè? En dan dat schoon lange weekend. Amai.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er dreigt opnieuw uitstel voor de stemming van de programmawet, met daarin onder meer de centenindex. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. Hij ziet drie problemen zoals dit.
4: Wij willen met deze maat

0: regel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou het op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
1: Als het alternatieve voorstel goedgekeurd wordt in de Kamercommissie, dan moet de Raad van State advies geven. En is de eindstemming over de programmawet mogelijk pas voor volgende week. In heel wat straten in Vlaanderen is het voorbije uur geteld hoeveel verkeer er is gepasseerd voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Je hoort mobiliteitsexpert Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
2: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
1: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte daarbij 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu dus onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timitilater, een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deense eiland. Hij zat wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Eerste Belgische ritwinst in de Ronde van Italië. Alex Zegaert reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich. Toon Aerts werd 3 seconden later tweede, Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement. Yari Verscharen en Thorgan Hazard vertrekken bij Anderlecht. Hun contract loopt af en wordt niet verlengd. Dat laat de voetbalclub zelf weten. Verscharen is 24 en een jeugdproduct van Anderlecht. Thorgan Hazard is 33. Hij kwam 3 jaar geleden voor 4 miljoen euro over van Dortmund. Het is nog niet duidelijk waar de twee volgend seizoen zullen spelen. Vanavond en vannacht koelt het af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
3: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Zanger en singer-songwriter Albert Hammond, vorige maandag 82 geworden. En dit was hij nog eens met Down by the River. Schreef onder meer ook nummers voor Leo Sayer. En Leo die is vandaag jarig en die hoor je straks nog in de show. Welkom bij Radio Demerstad. Het is al een stukje warmer geworden en de komende dagen wordt het echt zomers. Wij zorgen voor de toffe muziek en dank je wel Gunther voor de spits.
1: Van 6 tot 8 met Willem.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Ja hoor, José Feliciano, dat was de man die in de jaren 60 al hits maakte, zoals Que Sera, zijn versie van Light My Fire. En in de 80s maakte hij een comeback met Ponte a Cantar. Morgen is het vrijdag en dan begint op het Sint-Jansplein in Averbode de Sinkse Feesten met een Rummy Cup wedstrijd en nadien ook het kaartspel Slagen Halen. 'S Avonds om 8:00 presenteert Karel Bertele op het Sint-Jansplein de Sinkse Quiz voor ploegen tot 5 personen. Deelname €25. En zaterdag dan kan je deelnemen aan de Sinkse Run over 5 of 10 kilometer. De deelnemers aan de 10 kilometer beginnen eraan om 14:00, die van de 5 kilometer om 14:45. En dan is er zondag nog voor de wielerliefhebbers de Sinkse Koers. En die wordt verreden over 76,5 kilometer. Vertrekken om 15:00 op en rond het Sint-Jansplein. Alle info vind je trouwens op de website sinksekoers.be. En dat is zeker de moeite om eens gaan te kijken. En nu, muziek van Sir Cliff Richard. Dat is een man die al bijna 70 jaar meedraait.

Anderhalf uur met mij opgescheept Stuck With You. Dat was de Amerikaanse Huey Lewis en de News, die we ook nog kennen van nummers als The Power of Love hier bij Radio Demerstad. En op deze donderdagavond feliciteren we Leo Sayer. De man wordt 78 vandaag. En we keren nog eens terug naar het begin van zijn carrière met de Long Tall Glasses. I was

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een meezinger uit 1970. My Baby Loves Lovin'. Dat was of waren de White Plains. Zondag is het weer zover. Beetje een opwarmertje voor de Hagelandse 101... die begin september plaatsvindt. En de try-out, zoals dat dan heet... die vindt zondag plaats in en om Aarschot. En dat over een afstand van 42 kilometer om en bij. We gaan dus horen bij een van de organisatoren, Jo Langela. Jo, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Zijn jullie er klaar voor?
1: Nee. Nee, maar wel bijna. Ja. Morgen starten wij met de opbouw van de evenementensite, of site moet ik zeggen. Mm-hmm. Zaterdag fine-tunen we en zondag zijn wij helemaal klaar. Ja. Voor 1000 deelnemers die dit jaar zullen deelnemen. Mm-hmm. Aan de iets langere try-out dan verleden jaar. Verleden jaar was het 38,5. Mm-hmm. En nu is het een heuse marathonafstand, 42, spreekt iets meer tot de verbeelding. En bovendien een hele hoop extra pittige hoogtemeters.
0: Oh. Dus, kan je een paar voorbeelden geven daarover?
1: De Orleans-toren zit er weer in natuurlijk, maar er zijn nog een aantal iets langere beklimmingen, waardoor dat de Konijntjesberg bijvoorbeeld, die misschien minder bekend zijn, maar die wel in de kuiten kruipen. Ja. Dus het is een heel erg mooi parcours, want zoals bij elke wandeling doen we ze integraal zelf, zodat we weten vooraf wat we aan de wandelaar presenteren. Het is super mooi, maar het is toch ook niet te onderschatten. Nee. En zoals je zelf weet, het gaat behoorlijk warm zijn. Zondag.
0: Ja, wel, dat dacht ik jou inderdaad net te vragen. Er worden temperaturen om en bij 30 graden verwacht. Klopt. Dus hoe bereid je je daar dan op voor?
1: Wel, we hebben sowieso 4 bevoorradingsposten op het parcours. Ja? Op elke post kan men sowieso koud of minder koud water krijgen. Dat kies je zelf, want niet iedereen wil heel koud water drinken, omdat sommige mensen vertragen dat minder. Er is sportdrank, er is een niet-alcoholisch bier, er is ritsie onderweg, dus we gaan echt wel zorgen dat de mensen geen dorst krijgen. Maar ja, ik raad iedereen wel aan om zichzelf een beetje te beschermen, toch zonnecrème meenemen, iets voor het hoofd.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk wel wat bossen en dergelijke die echt wel verkoeling brengen, dus je zit echt niet heel de tijd te wandelen op open terrein, gelukkig maar. Maar ja, het wordt warm en we zijn die echte hitte eigenlijk nog niet gewoon. Hè.
0: Nee.
1: Verleden week, als ik me niet vergis, vroor het nog. Als ik me...
0: Inderdaad.
1: Zondag is het 30 graden. Dus een mens moet zich daaraan aanpassen, maar zo snel gaat dat niet. Dus dat gaat wel pittig worden.
0: Ja.
1: Nu op de start- en aankomstlocatie, dat is het kerktuin. Dat is de eerste keer dat we het daar doen. Verleden jaar was dat een NMBS-parking achter het station. Nu zitten we eigenlijk veel mooier aan de voet van de kerk in Aarschot, waar ook heel veel schaduw is door de bomen. Mm-hmm. Waar wij een lange toog plaatsen, waar ijsjes zijn, hamburgers, paella, bier, frisdrank en whatever. Dus we zorgen wel voor verkoeling.
0: Jullie zijn er inderdaad op voorzien. Je zei een 1000 deelnemers, dat is het maximum, hè? Want je kan er niet meer bij, denk ik, hè?
1: Ja, het ding is, comfort van de wandelaar staat bij ons voorop. En als je met heel veel meer mensen, en dat geldt niet alleen voor die try-out, maar ook voor de grotere Hagelandse, met heel veel meer mensen dan nu datzelfde parcours zou willen doen, dan gaan we die toelatingen gewoon niet meer krijgen. Dan gaan we een nee krijgen van Natuur en Bos, Natuurpunt en dergelijke. Ja, en het zou ten koste gaan van de schoonheid van het Hageland. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus we houden het, klein is niet het juiste woord, maar we beperken toch altijd het aantal deelnemers, zodat iedereen optimaal kan genieten van wat het mooie Hageland te bieden heeft.
0: Ja, en dat is inderdaad behoorlijk wat. Oké, Jo, ik wens je heel veel succes met de organisatie, want die warme temperaturen, dat zal natuurlijk wel een beetje meespelen, maar ik hoor het dat jullie goed voorbereid zijn, ook daarop. Goed, veel succes en tot later, hè.
1: Is goed, dank je, tot later.
0: Oké, dank je. Dat was Jo Langela van de Hagelandse 101, de try-out. Nu zondag in en om Aarschot op het Kerkplein, daar kan je vertrekken. Tenminste voor degenen die zijn ingeschreven. En wandelen in de zon, dat wordt het. En daarom deze, Katrina and the Waves.

0: is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op Kercher hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47.

0: Muziek uit de punkperiode van Ludo Mariman en The Kids, begin jaren 80. There will be no next time. Dit weekend is het weer zover. Nieuwe editie van Ville Magique. Morgen Ville Magique by night in de avonduren. En zondag overdag ook nog een tweede dag. En de opbrengst die is bestemd voor het onderzoek naar de ziekte Friedreich-ataxie. En daarover gaan we het hebben met David, wiens kinderen ook getroffen zijn door de ziekte. David, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jullie zijn volop bezig, hè, op de Citadel in Diest op dit ogenblik.
1: Klopt, ja. We zijn volop bezig met de opbouw voor het evenement Ville Magique. En de introductie die je net gaf, ik kan het niet beter.
0: Oké, okay, dat is het inderdaad weer. Je hebt twee zoontjes, hè, die de ziekte Friedreich-ataxie hebben. Kan je misschien nog eens kort zeggen wat dat precies is?
1: Ja, dus Friedreich-ataxia is eigenlijk een neuromusculaire spierziekte. Wat inhoudt dat de kinderen vanaf puberteit, zal ik zeggen, kenmerken beginnen te vertonen van de ziekte. Nu, de ziekte op zich, je wordt er mee geboren, dat is een erfelijke ziekte. Zowel mevrouw als ik zijn drager, maar niet geaffecteerd. Wat eigenlijk inhoudt dat we totaal niet op de hoogte waren dat we drager waren. Nee. Dus één kans op vier is dat je de ziekte krijgt. Maar dat begint zich echt pas voor te doen vanaf puberteit. Ja. Dus dat houdt in dat de balans moeilijker wordt en dergelijke meer. Het is een neuromusculaire spierziekte, wat inhoudt dat alle je lichaamsdelen geaffecteerd zijn, maar de eerste tekenen zijn balans, dus evenwicht hebben en dergelijke meer. Maar ook bijvoorbeeld de hartspier, de grootste spier in ons lichaam, wordt ook geaffecteerd en is natuurlijk levensbedreigend daarin. Ja.
0: En hoe is het met hen op dit ogenblik?
1: Mijn oudste van de twee, van de jongens, daar, de balans begint al steeds moeilijker en moeilijker te worden. Nu, we proberen hem zo sterk mogelijk te houden door heel veel kinesietherapie te laten doen. Ook naar onderzoek toe en dergelijke meer proberen we zoveel mogelijk deel te nemen. Momenteel nog niet echt een medicijn of een genezing op de markt. Nee. Dat is wel een medicijn dat vertraagt op de markt.
0: Ja, maar niet geneest.
1: Maar niet genees, nee. En dat is jammer genoeg ook heel, heel duur in België. Het is goedgekeurd door de Europese Unie om als veilig zijnde dat het genomen mag worden. Maar dat medicijn op zich, ja, dat kost gewoon per persoon per jaar €300.000.
0: Dat is heel veel geld, inderdaad. En vandaar het evenement, hè, Ville Magique, wat jullie nu... is het de vierde keer, als ik dat goed zeg?
1: Correct, ja. Het is inderdaad de vierde keer dat wij dit evenement organiseren. Ja.
0: En twee dagen. Morgen is een avond voorzien. Hè. Wat gebeurt er morgen?
1: Morgen hebben we eigenlijk meer een intiem concert. We hebben Tom Helzer en Lise Catharine, die eigenlijk op het podium optreden. En in een half rond kunnen we daar rond gaan zitten om te genieten van hun muziek en optreden. En daarna ook nog gezellig samen zijn en wat drinken.
0: Ja. En zondag dan is het eigenlijk een beetje voor het gezin, hè? Ook heel veel voor de kinderen.
1: Ja, klopt. Dus op zondag inderdaad, startende vanaf 12 uur, hebben we een familiedag. Een familiedag ook zoals we voorgaande jaren hebben georganiseerd. En met dit jaar Samson en Marie, de Catnet Band, Basklas in de late uurtjes, Piet Leutig als tussendoor optreden. Okay. Dus echt voor kinderen, lagere schoolkinderen. Of
0: ja, oké. Okay. En het gaat warm worden, hè? Zondag zijn jullie daar een beetje op voorbereid?
1: Wij zijn daar met de nodige paraplu's en dergelijke meer op voorbereid. Nu op de Citadel in Diest is het altijd wel lekker warm. Gelukkig is het geen regen, daar zijn we wel heel blij om. Ja. En we hebben natuurlijk de nodige drank en space voorzien.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat de mensen genoeg kunnen drinken en iets eten. Goed, David, ik wens jou heel veel succes. Ik ga je laten verder werken met de organisatie, zowel morgen als zondag van de Ville Magique. En dat het zoveel mogelijk geld in het laadje kan brengen. Hè, dat er meer onderzoek naar de ziekte kan gedaan worden. Dank je voor de toelichting en veel succes.
1: Dank je wel.
0: Goeie avond, hè. Dag. Dat was David en een van de organisatoren van Film Magic in Diest, uiteraard morgenavond. En ook zondag de hele dag op de Citadel. Zo, dit was dit uurtje. Zometeen hebben we nog een uurtje hier bij Radio Demerstad. We gaan door met de toffe classics en de nodige info uit de regio. Dit is Michael Jackson.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Voor een 50-tal graven aan de rand van het kerkhof aan de Berkstraat in Tieltwingen staat sinds begin deze maand een bordje. Daarop lezen nabestaanden dat het graf over een jaar kan verdwijnen omdat het dreigt weg te zakken. Probleem is dat de graven ondersteund worden door een kerkmuur en een talu en dat die talu wegzakt. Dat wil concreet zeggen dat het kerkhof naar beneden zakt en we willen niet dat de graven op straat komen te liggen, aldus de burgemeester. De verzakking is al enkele jaren aan de gang, maar door extreme regen begin vorig jaar was de talu extra hard verzakt. Daarom moest Tieltwingen toen al met een burgemeesterbesluit een 20-tal graven weghalen. De gemeente gaat volgend jaar het kerkhof stabiliseren en dus krijgen nabestaanden wel wat meer tijd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de vergunning van het UZ Leuven om een aannemersdorp aan te leggen vernietigd. Zo'n aannemersdorp is een terrein waar tijdens werken grond tijdelijk kan liggen en waar vrachtwagens en werkcontainers en gereedschap kan staan. Het UZ Leuven wilde dat aannemersdorp aanleggen langs de Terbankstraat, dat is tegenover de brandweerkazerne, zodat het gebruikt kan worden tijdens de volgende uitbreidingswerken van het ziekenhuis. Dat aannemersdorp zou er 10 jaar liggen, maar enkele omwonenden vochten de vergunning aan. Langs de werfzone zou ook een trage weg komen, zodat je van op de Terbankstraat naar de Campus Hogeschool UCLL kan. Maar de gemeenteraad van Leuven gaf daar nooit goedkeuring voor. De Raad voor Vergunningsbetwistingen trekt de vergunning voor dat aannemersdorp dus in. Het is nu de Vlaamse regering die een beslissing moet nemen in dit Leuvense dossier.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het federaal parlement zal vandaag dan toch niet stemmen over de centenindex. Het was wel de bedoeling, maar het is met een week uitgesteld. Doordat verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken eerst stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier De Wever niet. Hij ziet 3 problemen zoals dit.
5: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou het op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
4: In heel wat straten in Vlaanderen is er weer een uur lang geteld hoeveel verkeer er in de avondspits is gepasseerd. Voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Zoals Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
6: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
4: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timmy, die later een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zal vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deens eiland. Hij zat eerst wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Alex Zegaert heeft voor de eerste Belgische ritwinst gezorgd in deze ronde van Italië. Hij reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich.
7: Aan het begin van de Giro maak je natuurlijk plannen voor welke ritten zijn er mogelijk voor mijn type renner. En vandaag was er zeker één van. Met dan de hoop dat het hard ging gaan op de klim. En dan is het voor mij zaak om in de finale de juiste moment te zoeken. Het was misschien wel het ideale scenario, dus super content dat ik het zo kan afronden.
4: Toonaerts werd 2e, Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement in de Giro. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.

0: Tom Petty, helaas ook al niet meer onder ons. I Won't Back Down, dateerde uit het eind van de 80's. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze donderdag 21 mei hier bij Radio Demerstad. Fijn dat u er nog bent. Ik blijf ook nog een uurtje.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En nu kijken we even terug op de carrière van de keizer van het Vlaamse lied. Het laatste liedje wat hij opnam een jaar of 2-3 geleden. Met Wiltura kijken we dus terug. Als ik terugkijk.
2: I

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen...

klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen. Met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

bekende meezinger uit Grease van de twee hoofdrolspelers John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. En daarvoor hadden we de enige hit van Elkie Brooks met de Pearl's Singer. Nu zaterdag 23 mei om 11 uur wordt op de citadel van Diest-kolonel Blondeel herdacht. En nadien is er een gezellig samen zijn. Je kan ook een bezoekje brengen aan het Pegasus Museum. En dit is een hulde aan Dimitri van Toren. Hij overleed 11 jaar geleden in 2015, werd er 74. Dit is Hekomaan.

Mr. L. Stewart, bekend van The Year of the Cat and on the Border. En wij kozen dit keer voor Carol. En who's that lady with my man? Dat vroeg Patricia Pai zich af. Morgen beginnen de Sinkse feesten in Averbode. En zo kan je zondag deelnemen of gaan kijken naar de Sinkse koers. Die begint om 3:00 met starten aan het Sint-Jansplein. De afstand van de koers bedraagt 76,5 kilometer. Nu zondag in Averbode. En dit zijn de Carpenters.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be

En zo trokken we naar de andere kant van de aardbol onze tegenvoeters Men at Work en Down Under. En daarvoor The Last Dance van Donna Summer uit de soundtrack van de film Thank God It's Friday. Volgende maandag is het Pinkstermaandag, maar tussen 13:30 en 15:30 komt de lees- en praatgroep Samen op Verhaal komen, toch weer samen in de markthallen in Herk de Stad. De deelname is gratis, maar je schrijft best in bij de bibliotheek van Herk de Stad. En nu een grote meezinger uit de 2008 van Coldplay, deze Viva La Vida.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat 13.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Rock and roll uit de beginperiode, een echte pionier. Hè? 70 jaar oud is dit nummer Tutti Frutti van Little Richard. En Sam werd dan weer bezongen door Olivia Newton-John. Heel mooi romantisch nummer. Daarmee hebben we het bijna gehad. Zometeen is het aan Jan. Morgen zit Willem Doreleijers hier voor Weekend Willem. En wij spreken elkaar zondag opnieuw. Ik heb voor jullie onder andere nog U2, een nummer uit het album The Joshua Tree, Where the Streets Have No Name. Heel graag tot zondag.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest krijgt de stationsbuurt stilaan zijn finale uitzicht. Eerder werden de werken aan het station zelf officieel afgerond en nu is ook het hoogste punt bereikt van de Leisite, een project met 81 nieuwe appartementen. In totaal zullen er aan de stationsbuurt in Diest 500 nieuwe appartementen zijn gebouwd de laatste jaren. 70% daarvan is al verkocht. Wat blijkt ook nog, dat 70% van de gezinnen bestaat uit 1 of 2 mensen. Dat is een maatschappelijke trend die aan de gang is. Als je dus te weinig appartementen of huizen bouwt, gaan de prijzen gigantisch stijgen. Dat is nu aan de gang. Maar we moeten toch zien dat onze jonge mensen ook iets kunnen betalen. Dat ze iets kunnen kopen, want het wordt allemaal zorgwekkend duur, zegt Jeroen Overmeer van NVA, schepen van Stadsontwikkeling in Diest. Limburgers zullen in de toekomst nog maar op 1 locatie terecht kunnen voor gespecialiseerde zorg na een beroerte. Tenminste als het afhangt van federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Nu kan je als Limburger terecht in het Jessa ziekenhuis in Hasselt of het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Maar die liggen volgens de erkenningscriteria van de minister te dicht bij elkaar. Hij voorziet wel een overgangsperiode van 2 jaar. Als dat maar allemaal goed komt, hoor ik u denken.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit de monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. En al maar meer studenten haken af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. Pro-Palestijnse bezetting aan de UGent is volledig voorbij. De laatste actievoerders hebben vanmiddag hun spullen weggehaald in het UFO-gebouw. Ze hebben ook de graffiti weggeveegd. Het protest tegen de samenwerking van UGent met Israëlische instellingen begon weken geleden, maar escaleerde gisteren. Toen actievoerders het rectoraat bezetten en daar dus van alles vernielden. Daarop trok de UNIF naar de rechter om iedereen te laten weghalen. Meer dan 40 actievoerders werden ook opgepakt. In ons voetbal stijgt de spanning. Club Brugge kan straks een 20e landstitel pakken. Door zelf te winnen bij KV Mechelen of door minstens even goed te doen als achtervolger Union bij AA Gent. Het uitvak voor de clubfans in Mechelen zit vol. Daarom staat er aan het stadion in Brugge een groot scherm. Daar verwachten ze tot wel 4000 fans. Een kampioenenfeest met de spelers van club aan het Jan Breydelstadion is sowieso niet voor vandaag. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, daarna tot 30 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een nummer dat werd geschreven door John Watts. Dat was niet alleen de zanger, maar ook de gitarist bij Fisher Z. Ze brachten het uit in maart 1980 in onze kontrijen, in Europa. Maar later, in de zomer van dat jaar, in de maand augustus, werd het ook uitgebracht in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Canada. Dat was dus in 1980. Dat is ook alweer zo lang geleden. So long.
1: Goedenavond, Roadshow.
2: Met Jan de Groot.
0: Ja, welkom allemaal hier bij Radio Demer. Staat in een nieuwe roadshow op deze donderdagavond. En je voelt het al aan de temperaturen buiten. Er komen zomerse dagen aan. En bij ons meer classic hits van u tot 10 uur. Ik hoop dus dat je erbij blijft, want ik ben helemaal verslaafd aan jou.
3: Dag.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfsite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Ja, kijk, geef ze een vinger en ze willen meteen de hele arm. Maar ja, wie ben ik om ze tegen te spreken? De Dolly Dot en Love Me Just a Little Bit More. Hit van hen uit 1983. En daarvoor was de Shakin' Stevens met Oh Julie.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. En nu Oreo Speedwagon. En dat is zo, tegen sommige dingen in het leven kan je helemaal niks beginnen. Can't fight this feeling.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

goed gekomen is, zijn ze nu nog altijd samen waarschijnlijk. Ondertussen is hij al wel 85, deze Paul Anka. En hij maakte dit nummer, kwam van zijn debuutalbum in 1957. Dat was Diana. En nu de logica zelf in het volgende nummer. Hier is Supertramp.

0: iedereen goed opgelet.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be.
2: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue.
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Ja, zo zaten we twee keer ver terug in de tijd, hè. In de jaren 60 met Elvis Presley en Suspicious Mind. En daarvoor zaten we in de 50s met Bill Haley en Rock Around the Clock. En over de klok gesproken, ja, we gaan stilletjes aan richting 9 uur. Het nieuws komt eraan, daarna deel 2 van de Roadshow. Of om het met de woorden van de Backman Turner Overdrive te zeggen, you ain't seen nothing yet.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit een monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. Al maar meer studenten haken ook af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. Minister van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarin Val gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
4: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
3: En nog opvallend nieuws uit Frankrijk. Daar is een deel van de trap van de Eiffeltoren verkocht aan een Franse verzamelaar. Voor ruim €450.000. Het gaat om een stuk van 14 treden van een kleine 3 meter hoog. Het is een stuk van de originele wenteltrap uit 1889. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna tot 30 graden.

0: Goedenavond allemaal en welkom terug hier bij Radio Demerstad. En ja, we hebben net gehoord in het weerbericht dat er echt zomerse temperaturen zitten aan te komen in het weekend. En toen dacht ik, zou ik Mungo Jerry nog eens draaien met In the Summertime? Maar toen kwam ik dit nummer tegen van hem en de keuze is daarop gevallen. Dat was Alright, Alright, Alright.
1: Jan de Groot.
0: Roadshow. En zo zijn we vertrokken voor het tweede deel van de roadshow nog tot 10 uur. Met nu Chicago en Baby, What a Big Surprise.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

The Boys of Summer, en ja, die gaan zich kunnen uitleven de komende dagen. Dat was Don Henley. En over de komende dagen gesproken, aanstaande zaterdag organiseert Dinner and Dance in Den Akker in Rillaar een retro dansfeest gecombineerd met diner. Het begint daar allemaal om 6:30. Online reserveren is wel noodzakelijk, dat doe je via Dinner and Dance. En dit is Lionel Richie, Say You, Say You.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ich bin Andy Meister.

0: Er is maar één voorwaarde, je moet wel de juiste persoon tegenkomen. Maar voor de rest gaat het vanzelf. It's so easy to fall in love. Dat was Linda Ronstedt.
1: Jan de Groot.
2: De Roadshow.
0: En nu, get ready.

0: het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Actie geldig tot eind mei.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
3: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.
4: Je auto wassen.
5: Check.
4: Je ramen wassen.
5: Check.
4: Maar je zonnepanelen?
5: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
4: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
6: Solar Assistance to the rescue.
4: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
7: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
8: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
9: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Junior Campbell, plaat uit 1972, dat was Hallelujah Freedom. En daarmee is het al bijna 10 uur gaan worden. Ja, de roadshow zit er weer op. Zometeen de Nachtkracht bij Radio Demerstad. En u wordt bedankt voor het luisteren allemaal. Ik wens je nog een hele fijne avond en we gaan afsluiten.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn vanmorgen 5 zeehonden vrijgelaten in de zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd nu in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn weer sterk genoeg en dus werden ze vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarinval gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn en er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
4: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
3: In het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is nu een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. Op het filmfestival van Cannes gaat rond deze tijd de nieuwe film van regisseur Lucas Dont in première. Cowards heet hij. En het gaat over een jonge Belgische soldaat die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog wil bewijzen aan het front. De film raakte maar net op tijd klaar, zegt Dont.
5: We waren niet zeker of we de film wouden sturen naar Cannes. We hebben dan last minute beslist van we gaan dat toch doen. En dan zijn we in alle rijl ervoor gegaan. Hebben we met heel veel mensen geprobeerd om het uiterste uit de kan te halen. Ik ben vannacht nog om 4 uur de film gaan checken in de zaal. Of het geluid goed staat, of de beelden goed marcheren. En alles werkt. Dus ik ben er nu helemaal klaar voor.
3: Cowards maakt in Cannes kans op een gouden bal. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Club heeft zo met nog één wedstrijd te gaan 4 punten meer dan Union dat tweede eindigt. En Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. En AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt Standaard of Racing Genk. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. En in het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de twee Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Het was spannend, zegt clubkapitein Hans van Aken.
4: Je kan pas kansen weggeven en dan krijg je zo'n goal binnen. En dan weet je inderdaad dat de laatste 5 of 10 minuten nog een beetje pompen of verzuipen is. En je moet het ook niet open gaan gooien als 0-0 staat in Gent. En dan na het laatste fluitsignaal ja, nog altijd afwachten. Dus dat zijn lange minuten, maar het heeft geloond. Dus we hebben het binnen en dat was uiteindelijk het belangrijkste.
3: Club heeft met nog 1 wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union, dat dus tweede eindigt. Camille van de Perre van Union.
5: Heel zuur natuurlijk. We zijn er heel dichtbij geweest op een bepaald moment. We hebben het zelf laten afweten. Dus proficiat aan de club die op het einde van de rit eerst staat. Dus ik zou zeggen verdiende kampioen.
3: Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de 3e plaats. Anderlecht is nu zeker 4e. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld 5e. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket. Tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt dan Standaard of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg nog wel in quarantaine. En Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saoedi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten. Hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK. Zijn 6e WK. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Het was spannend, zegt clubkapitein Hans van Aken.
4: Amper kansen weggeven en dan krijg je zo'n goal binnen. En dan weet je inderdaad dat de laatste 5 of 10 minuten nog een beetje pompen of verzuipen is. En je moet het ook niet open gaan gooien als 0-0 staat in Gent. En dan na het laatste fluitsen ja, nog altijd afwachten. Dus dat zijn lange minuten, maar het heeft geloond. Dus we hebben het binnen en dat was uiteindelijk het belangrijkste.
3: Club heeft met nog 1 wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union, dat dus tweede eindigt. Camille van de Perre van Union.
5: Heel zuur natuurlijk. We zijn er heel dichtbij geweest op een bepaald moment. We hebben het zelf laten afweten. Dus proficiat aan de club die op het einde van de rit eerst staat. Dus ik zou zeggen verdiende kampioen.
3: Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de 3e plaats. Anderlecht is nu zeker 4e. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld 5e. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket. Tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt dan Standaar of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg nog wel in quarantaine. En Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saoedi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten, hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK, zijn 6e WK. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol en dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. Provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. En het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn 5 zeehonden vrijgelaten in zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat is gebeurd in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn nu weer sterk genoeg en dus kunnen ze worden vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie, Klein en Vel, gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nu nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. In het zuiden van Portugal zijn de moeder en stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt achtergelaten werden in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. De weersverwachting vandaag veel zon. De temperatuur kan al oplopen tot 26, misschien zelfs 27 graden in de Kempen. En ook het lange verlengde weekend wordt zomers met veel zon. En plaatselijk zelfs temperaturen tot 30 graden.